stad. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 7

President Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op

0: Niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
0: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

No Sleep, Martin Garrix en Bon. En daarvoor hoorde je Teddy Swims. Hij stond op Pinkpop, dit was Guilty. En ook Chris Isaak en Blue Hotel. Deze vind ik fijn. Ik ben wel een beetje fan van Sambor, moet ik zeggen. Zijn muziek is erg lekker. Dit is Homebreaker. Hoor je hier op RTW Parkstad. Goedemorgen.

Ja, 20 jaar oud dit. Shapeshifters en Incredible. Ongelooflijk hoe snel de tijd gaat. 22 jaar geleden kwam deze uit. Maroon 5 en This Love. Voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het 7:30 nieuws gaan. Daarin hoor je onder andere Michael Bublé, Robert van Hemert en Donny. En ook Ariana Grande en The Weeknd komen voorbij. Maar eerst even terug naar 2004 met Maroon 5. This Love.

0: Door heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Bij Taxi Centrale Beer.

met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radio nieuws op RTV Park.

Ariana Grande en The Weeknd maakten met Love Me Harder een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Madonna met Celebration, Robert van Hemert en Donnie met Mouet Dat Nou en Michael Bublé Mr. Christmas met Everything. En dit is Mark Morrison, Return of the Mac.

Dat gaat me niet vervelen. 36 jaar geleden werd deze hit een hele grote hit voor Mark Morrison. Return of the Mac. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van dinsdag 23 juni. Juli wilde ik zeggen, maar het is juni. Morgen ben ik er weer met een nieuwe. Kim staat op. Ik laat je achter met Michael Jackson en Bad. Een hele fijne dag en tot morgen. Hi!

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
5: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
6: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors
8: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Krammeltje, krammeltje.

0: Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
1: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

ochtend. Welkom bij Staying Alive in de ochtend. 2 uur lange muziek op de radio om jou lekker voor te bereiden op de werkdag die voor je voeten ligt en die zometeen gaat beginnen. Hier is Juggle van Alok and the Chainsmokers.

Lekker met een beetje drum einde om lekker af te kunnen mixen, mocht je dat willen. Maar dat doen we niet bij de radio. Nou ja, soms wel, maar nu niet. Uit 98 hoorde je Aerosmith and I Don't Want to Miss a Thing. Hele goede ochtend. De voorzat Jungle van A-Lock, The Chainsmokers en Mae Stevens. En verderop in dit uur hebben wij de dubbele dinsdagtrek in het tweede uur. Nio heb ik voor je klaarstaan. No One No en Ronnie Flex. The Four Tops, Bastille. 20 minuten hits op in rij. En die heerlijke plaat van DJ José, oftewel Jos. Maar hij vond José leuker klinken. En gelijk had hij. Die kwam in 2008 of 2009. Kwam die met Turn the Lights Off. Daar kwam een nieuwe versie van. En die is lekker. Van JJJ, oftewel Just A, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights.

Noah en Ronnie Flex. Neo zat ervoor met Miss Independence. En die heerlijke van Just Stay, Jack Style en John. Oftewel, turn the lights off. Wij zijn RTW Parkstad. Laten we vooral vieren dat er lekker hartje zomer is. Het is bloedheet. De zinderende zon knalt over de regio van RTW Parkstad heen. Ah, heerlijk. Het is weer zomer. Dus ook zomerse liedjes op de radio. Waar kan dat beter mee dan deze? De grote hit van de Four Tops uit het einde van de jaren 80. Ze scoorden groot met

0: Een minder bekende track van Bastille. Quarter past midnight hoorde je en die zag je zojuist bij RTV Parkstad.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Even afkondigen ervoor. Loco Nel Capulco, de Four Tops. Wat heb ik voor je klaarstaan? Long Train Running in de remix. Sorry daarvoor. Maak me nou niet gek. Dilemma, oké. En Feel It. Wordt krap. Ik ga proberen om het allemaal te redden binnen de 20 minuten die ik daarvoor heb. Ik heb Promiscus over het hoofd gezien. Nee, dan gaat dat wel passen. Komt goed, je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter. Dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Robin Schulz. Samen met James Blunt. It's gonna be okay. De laatste in.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, daarvoor zat Dilemma van Nelly featuring Kelly Rowland. Maak me nou niet gek, de nieuwe van Lil Kleine en Samuel Welte precies in the middle. The Sure is Pure remix van Long Train Running Honey nog, de Doobie Brothers. En Promiscuous van Nelly Furtado en Timbaland was de allereerste. In de 20 minuten hit ze op in rij non-stop en breugelvrij. Zo, zometeen uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Als jij nog een leuke dubbele dinsdagtrek hebt, zoek maar een onderwerpje. Dan kan het. Wat is normaal de bedoeling? Artiest, dus twee van dezelfde artiest. Twee van dezelfde groep. Twee van dezelfde producer. Twee van dezelfde titel. Twee van hetzelfde genre. Laat mij maar even weten wat je graag wilt horen in het volgende uur. Hoe kun je dat doen? Heel simpel. Je gaat naar rtvparkstad.nl. Daar zit een WhatsApp-knopje en dan kun je zomaar een berichtje sturen naar de studio. Die komt hier binnen op de grote computer aan de rechterkant. En dan ga ik regelen dat jij die liedjes gaat horen.
3: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
4: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Park City Life in Heerle is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
13: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
12: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
14: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
18: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
19: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
17: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: De samenwerking tussen Sam Fender en Olivia Dean. De videoclip van Rain Me In hoorde je zojuist bij RTV Parkstad. En je kon ook zomaar meekijken. Als je online ingelogd bent op rtvparkstad.nl... zie je de videoclipjes die wij spelen.
1: Rien van Breugel.
0: En Foreigner zat ervoor met Say You Will. Wat heb ik voor je klaarstaan? Nou, wel een hele toffe dubbele dinsdagtrek. Wim die kwam met een goed onderwerp. Het heeft iets met de warmte te maken, maar ook weer niet. En toch weer wel. Je snapt hem dadelijk wel. Verder heb ik ook nog Will Smith, Junior Jack. 20 minuten hits op in rij voor je klaarstaan. En Dido met White Flag. En die hoor je nu.

Wintervolk van Dido hoorde je bij RTV Parkstad. Het achtergrondgeluidje loopt alweer. Een drone noemen wij dat. Want het is maxi-single... Nee, dat was gisteren. Het is dubbele dinsdagtrek. En Wim die kwam met een hele goede suggestie. In verband met het warme weer zijn we wel aan wat verkoeling toe. Heb je wat koele plaatjes? Nou, ik heb hot and cold voor je klaarstaan. Kun je afkoelen. En daarna misschien nog lekker om een cool Corona te pakken. Met Nice Device. Die tracks hoor je allemaal allebei achter elkaar. In het kader van de

0: this anymore.
1: Het was goed gevonden van Wim. Lekker coole plaatjes, omdat het zo bloedverziekend heet is. Jordi is Hot and Cold van Katy Perry. En Cool Corona van Nice Device was de plaat die zojuist afgesloten is. Door met lekkere muziek om de werkdag goed door te komen. Wat dacht je van Will Smith en Getting Jiggy With It? Onderweg nog, Junior Jack.

0: op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Junior Jack hoorde je met Stupid Disco Walk. Altijd lekker om in een zomerse setting te draaien. De titels die zometeen voorbij komen in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breugelvrij zijn Don't, St. Elmo's Fire, I Just Might, Butterfly en het gaat krap worden Love Somebody. Die tracks hoor je zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Fly, het laatste liedje in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Snel ben haal ik het wel, ik probeer het gewoon. De voorstad I Just Might van Bruno Mars. Fade Almost Fire hoorde je nog van John Parr. En Don't van Ed Sheeran was de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Blijft nummer 5 nog over. Morgan Wallen, Love Somebody. Zometeen de show van Arno op de radio. Veel plezier daarbij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors
6: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
11: Bij Poelman Parfums.
12: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurige ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken. Zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag. Extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
17: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
18: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
19: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
20: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
19: Nee, je hebt niet goed gekeken.
20: Ik had al lang de schade koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
19: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
20: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
21: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
22: En papa durft er niet in.
21: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
19: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
23: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
24: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
25: Kom binnen!
26: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
25: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
26: Rockmart in Kerkrade, zei je?
25: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
27: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
28: Dit is het begin van een nieuw uur.
29: Met Arno Krijnen.

Dinsdagmorgen, 23 juni 2026. 11,5 minuut over de klok van 10. Dat is de juiste tijd bij jouw nummer 1. En als het goed is, is dat RTV Parkstad. 7 dagen in de week. Ja, gewoon doorgaan, het hele jaar door. Even kijken, wat gaan we zo meteen allemaal doen? Ik heb zo meteen nog een hele lekkere van Walls Voice. Je kent ze waarschijnlijk nog wel van Car Wash, maar dat is hem niet. We gaan een andere van hun draaien, dat weet je het allebos. Maar nu eerst even deze, de Queen of Disco, oftewel Donna Summer. En hot. Ja, het is echt wel warm. Hot stuff.

Het is niet gewoon één keer, maar het is gewoon two times. Henley. Daarna hebben we eigenlijk heel weinig van deze dame nog gehoord. Maar wel een leuk liedje. Ergens uit de jaren 90. Daar kwam die van.

Camila Cabello. En don't go yet. Dat blijf gewoon eventjes hier, daar ging het dan over. Hè. Even kijken, wat gaan we nou doen? Oh ja, we gaan ons opmaken voor Jos Tuinschuit. Die gaat er zo meteen aankomen. Hij zit er klaar in studio 1 voor het nieuws voor te lezen. Dan weten we wat er allemaal is gebeurd. En het gaat over het regio Parkstad nieuws. Deze had ik je beloofd. Niet Car Wash van Rolls-Royce, maar deze. The Best of My Love, oftewel Best Love. Rolls-Royce op jouw radio en op je tv. RTV Parkstad.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkt hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsden-Margraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Jason Derulo, Take Your Dancing. En daarvoor zat Rempetep samen met Jan van Kep. En Vergeet Nee te Leven. Ja, het is wel carnaval, maar toch een hele mooie plaat. Eventjes wat walk and roll on your radio down. Hè? Waarom ook niet? De mannen met de hele lange haren. En hele wilde gitaren. Oftewel ZZ Top.

0: Vakstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En na de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van Pro-Nederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe.
8: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
10: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
12: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
2: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
13: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
12: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Arno K.

lekker feest. Justin de Wild en Cheerio en dat was dat Tears for Fears. En dat heet allemaal Showing the Seeds of Love. Miss Nasty, oftewel Janet Jackson, komt eraan met That's the Way Love Goes.

B.O.B. Een Airplanes, daar gaat het dan over. En daarvoor zat Justin De Wild nog en Janet Jackson. And that's the way love goes. Hey, we zijn bij je tot een uur of 12. We zorgen dat die dinsdagmorgen, die ochtenddip, helemaal weg gaat. Om 12 uur is het zover. Nu, share and believe.

0: Oké, als je het voor jezelf al zegt, hè?
1: Ja.
0: Samuel Welten samen met de bankzitters en ik ben een uitsloper. Zometeen heb ik voor je Stage 1, oftewel P2, Paul Potkins. De vriend die wat aanstaande zaterdag begraven gaat worden. De man wat altijd zei, may the force be with you. Ja, zometeen komt hij eraan, de originele, You. Luister maar eens eventjes naar de tekst wat hij laat horen in dat liedje. Nu eerst deze.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde?
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
12: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkt hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede

0: Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6:00 ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Counting Crows samen met Bluff en Holiday in Spain. En daar hadden we niet meer minder dan Stage 1, oftewel P2, oftewel Paul Potkins. En You met een hele mooie boodschap eigenlijk in het plaatje. Dat allemaal voor de vaders die wat gescheiden zijn. Ja, luister nog maar een keertje als je voorbij komt. Stage 1, You featuring Gabriella. Nu Peter Gabriel. En de live uitvoering van die fantastische plaat wat hij ooit heeft gemaakt in de jaren 80. Salisbury Hill.

Nielsen samen met Miss Montreal en Who. En daarvoor hadden we niemand minder dan... Even kijken. Wat was er nog? Oh ja. Suzanne en Freek en Halverwege. En daarvoor de hele lekkere van Salisbury Hill... in de live-uitvoering van niemand minder dan Peter Gabriel. Hey, zometeen heel veel plezier met Broodje Mouw. Maurice Kamelot, hij staat er klaar voor. Het lunchprogramma van RTV Parkstad. En ik spreek je morgen weer voor... de woensdageditie van Krijnen op je apparaat.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket. Met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook. Halal Centrum Maasmechelen.
15: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

tonight. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat het in mijn geval nu nog redelijk meevalt. Ik zit hier in 21 graden. Verairco'd, zeg maar, dus dat is allemaal lekker te doen. Maar als je nu buiten zit, op dit moment aan het werk bent of iets... Mensen, ik heb het echt oprecht met je te doen. Ja. Weet je, ik wil er verder ook niet over zeuren, over verklagen of iets, weet je. Dit hoort erbij. Het was 20 jaar geleden ook wel een keer 5, 36 graden, maar... Als het zo lang, zo warm is achter elkaar, dan is het op een gegeven moment wel puff, hè. Potverdorie, zeg hij. De temperatuur die loopt vandaag op naar de 32 graden. Maar ik heb hier een screenshot voor me van komende week. Vrijdag. Ja, dan wordt het 38 graden. Ja, even dat je het weet. 38 graden. Komende vrijdag. Nou, ik zou zeggen, lekker badje op en hoppakee. Ik zit te denken, misschien is het leuk om dan één te zijn met jou. Ik ga eens even denken wat we daaraan kunnen doen. Misschien wel leuk om op een aparte manier mijn radioprogramma vrijdag te maken. Maar daar ga ik nog op terugkomen. Goed, ik zou eigenlijk alleen maar willen zeggen... Goedemiddag. En welkom bij de...

is nooit weg geweest, hè, maar toch is hij ook weer keihard terug. Want de ene na de andere hit scoort die gozer weer. Hè. Dit was een klassieke lekker zomer op de radio met Bruno Mars en Treasure. Ook The Weeknd, hoorde je Can't Feel My Face in Coma. Lambada op RTV Parkstad, waar het bijna half 1 is.

0: Save Me The Night, Jennifer Lopez en David Guetta op Echte Vip Park zat. Strakjes hier op de radio. Ik zit even te kijken. De 20 minuten hits op Rijn natuurlijk. Ja, dat ben ik helemaal vergeten. Ook door dat weer. Dat komt gewoon ja, door de warmte. Ik weet dit, maar gebruik daar eventjes voor de Parkzat. What's up, inderdaad. Als je een leuk berichtje, leuk plaatje wilt horen, dan kun je een berichtje sturen. Moet ik het wel goed zeggen, inderdaad. Laat het even weten. En drop hem maar eventjes via de Parkzat. What's up? Ja, de plaat die jij wilt horen, kun je hierheen sturen. Dan ga ik hem wellicht zo voor je draaien.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: via de Parkstad WhatsApp. Laat maar weten wat je wil horen. Straks een nieuwe ronde doen we rond 1:30. Met 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Om een beetje in het sfeertje te komen. Heerlijk, hè? Lekkere temperatuur en op de radio. Zonnige muziek met de Benga Boys. En we're going to Ibiza. Op de valreep van het millennial, hè, 1999, toen dit uitkwam. Ja, morgen gaat het van kracht, hè, het nationale hitteplan. Dat wordt in Nederland geactiveerd als er meerdere dagen achter elkaar hoge temperaturen worden verwacht. Het plan is bedoeld om kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen te beschermen tegen de gevolgen van de extreme hitte. En ja, organisaties in de zorg die krijgen extra aandacht voor verkoeling, voldoende drinken en het voorkomen van overhitting. Oververhitting, moet ik zeggen, excuus. Het hitteplan is vooral een waarschuwing om alert te zijn op de gezondheidsrisico's tijdens het warme weer. Dus het is niet zo dat er van allerlei verplichte zaken gaan gebeuren. Maar ja, de boodschap is eigenlijk, let gewoon even op je naasten, op je dierbaren. Heb je jonge kinderen, ja, weet je, pas even op. Ik las afgelopen maandag ook een verschrikkelijk bericht. In Zuid-Frankrijk, ja, weet je, ook twee kinderen die zichzelf per ongeluk hadden opgesloten in de auto. Weet je, ja, ik maak het verhaal ook niet af. Maar het is, alsjeblieft, doe voorzichtig allemaal. Denk een beetje aan elkaar. En laten we vooral goed veel drinken. En de radio aan laten staan. Absoluut. Laat hem op RTV Parks staan. We gaan je helpen door die warme dagen met heel veel leuke muziek. Als je zelf iets leuks weet, geef het door. Hè. Via de Parks of WhatsApp ga ik hem voor je draaien.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
13: Een lekkere geur is essentieel.
14: Maar wat is jouw favoriete geur?
13: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
14: tot Michael Kors.
13: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
15: Kom binnen!
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
18: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Oh, heerlijk. Miles on it. Miles Smith. Nee, Marshmello en Kane Brown. God, ja, ik haal alles door elkaar. Ach, ja, Carlot heeft ook een beetje last van de warmte. Laten we het daar maar op houden. En mensen, hartelijk welkom. Deel 2 van de lunchshow, ik zou zeggen.
1: Waza!
0: Ja, gebruik de Parkstad.
1: Waza!
0: Als je een leuk liedje wilt horen, hè, dan ga ik hem zo meteen voor je draaien in de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij.
2: Goedemiddag.
0: Tegen iedereen aan de andere kant van de radio. Genesis en Galet en Bieber hoor je na Baba Rexha. Nieuwe single samen met David Guetta. Wat een goed liedje dit. Sad Girls in Broodje Mouw de Lunchshow.

0: I'm the One, Khaled en Bieber op RTV Parkstad, hoorde je. En daarvoor Genesis nog. En Bieber Rexha samen met David Guetta, goede plaats set, Girls. Bij jouw hits, jouw nieuws RTV Parkstad. Morgen dus het Nationaal Hitteplan. Vandaag ook al temperaturen die naar de 33 gaan. Morgen wordt het 37. Donderdag ook 7e. En vrijdag, ja, het is op de een of andere manier, het is maar 1 graad. Hè. Het scheelt 1 graad, maar het is voor het gevoel, denk ik, voor het idee. Geen idee. Dat wordt 38 graden. De 38 graden, ongelooflijk. Nou, mocht je bijpassen, de plaat hebben bij de warmte, laat het weten via de Parkstad.
1: WhatsApp!
0: De Parkstad WhatsApp, inderdaad. Als je ons nog niet hebt toegevoegd, doe dat dan even. Ga naar rtvparkstad.nl. Klik even op het logo van
1: WhatsApp!
0: En dan opent hij vanzelf jouw
1: WhatsApp!
0: Als je die al gedownload hebt, en dan kun je ons toevoegen. En dan is het heel gemakkelijk, gewoon lekker. Net als bij je vrienden, stuur je gewoon even een berichtje. En de rest gaat allemaal vanzelf. Met het plaatje wat je wil horen, laat maar even weten. En dan ga ik het zo meteen voor je draaien. Deze hoef je niet aan te vragen, die is wel heel erg leuk. Het is nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It in de Lunchshow.

0: Straks de 20 minuten hits op Rijn non-stop en breuzevrij. Eerst de laatste, het laatste nieuws moet ik zeggen in de hoofdpunten van het radionieuws. Ongetwijfeld het allerlaatste nieuws omtrent het hitteplan vanaf morgen. Ook hier in Limburg hoge temperaturen. En zometeen dus de 20 minuten hits op Rijn non-stop en breuzevrij.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

Lekker deze als laatste in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij hoor je Justin en Jack Style. En Turn Off The Lights. Straks nog meer lekkere muziek. Na 2 uur gaan we vrolijk verder. En als je zelf iets leuks wil horen...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8:00 ochtends, daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8:00 geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12:00 tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is.
7: Afgelopen weekend meldde Iran de straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
14: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter over.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op 1 of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleedt. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
14: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 57 51. Tot snel bij Pavel Parket.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkt hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsselmargraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
1: Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: gekomen te zetten de wekker.
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Richard Gregers.

0: Ja, de jaren 90. We waren het bijna vergeten, maar dat hoeft niet. C.C. Benson en We've Got a Love Thing met de Voice Sambre, met de Homebreaker. En daarmee begonnen we dus het eerste gedeelte van de middagshow op deze dinsdag 23 juni 2026. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen het geschiedenisfeitje uit Parkzaal.

0: Jeroen van der Boom.
1: En jij bent ook. En zometeen wordt het deeltje van de muur gehaald. Gaan we even kijken wat de spreuk van de dag is. En het gaat over een professional zijn. Of ben je het juist niet? Nou, je hoort het zometeen na deze.

De Turfa Gang. Met die hele belangrijke discotheek waar heel veel DJ's optreden. Maar het gaat over Tegeltje. Oftewel een soort professional zijn. Dan komt die. Ik ben een professional in bijna begin.

0: Harris en Summer. En daar zitten we helemaal in qua zomer. Tenminste, dat zegt de agenda. Zometeen, Jos natuurlijk met de nieuws. En de welbekende 20 minuten hits non-stop en breedeltje vrij. Deep Dish komt eraan. Ook Shakira met Zoo. En de Nightcrawlers. Push the feeling on. Zometeen.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsden-Margraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dish en The Flashdance. Met daarvoor Shakira en The Nightcrawlers. Dat waren onannoteerd. In de 20 minuten hit, non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. Maar ja, wat is het feitje van vandaag? Wat gebeurt op deze dinsdag 23 juni in het jaar 2023?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Voor het centrum van Schinveld wordt zo'n 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om de leefbaarheid te verbeteren en het centrum aantrekkelijk te maken voor bewoners, maar ook voor de ondernemers aldaar.

Bagatello. Lekkere zomerse plaat op de radio. Vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk zometeen aan na 5 uur. En dat tezamen met Madonna en Pharrell Williams. Give it up to me. Maar ook Suzanne en Freek hoor je zometeen. Maar eerst nog even, 1 achter 1. Doe maar. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

Hij blijft maar hoog staan in die braden. En wel helemaal terecht, hè? Leuke plaat van Alex Warren. Forever Dream bij Baghdad. Waar het tegeltje van de muur wordt gehaald. Ja, en dat gaat over koppig zijn. Ben jij een beetje koppig? Of denken anderen dat je een beetje koppig bent? Je hoort het zometeen van de spreuk. Maar eerst Earth, Wind & Fire.

Uit de gouden oude doos Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. En het is hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Afdeling, je bent koppig of misschien wel niet. Daar komt die. Ik ben niet koppig. Ik test gewoon je geduld.

0: Shaban Room en de Subway bij Parkstad. Waar zometeen Jos gaat ons bijpraten over het nieuws en het weer. En natuurlijk de welbekende 20 minuten hit non-stop en breudeltje vrij. Met sowieso de Black Eyed Peas, ook Jason de Wild en Ralph Sanchez. Zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw wordt omgevormd tot een zorgcentrum waar onder meer huisartsen en een fysiotherapiepraktijk worden ondergebracht. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Op dit moment verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zij verhuizen op termijn naar een andere locatie. De verbouwing van het voormalige gemeentehuis staat gepland voor begin 2027. Volgens de gemeente wordt daarmee een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum van Schinveld. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe woningen in het centrum. De gemeente verwacht dat de eerste woningbouwprojecten in 2028 van start kunnen gaan. Roda JC heeft de technische staf voor komend seizoen versterkt met Frank van Kempen. De 54-jarige Limburger wordt de nieuwe assistenttrainer van hoofdtrainer Rob Penders en heeft een contract voor 1 seizoen getekend. Van Kempen is geen onbekende in Kerkrade. Eerder was hij al actief als hoofd van de jeugdopleiding van Roda. Daarnaast werkt hij onder meer bij VVV Venlo, Helmond Sport, PSV, Sparta Rotterdam en NAC Breda. De afgelopen jaren was hij actief als bondscoach van verschillende Indonesische jeugdteams. Bij Roda JC wordt hij de rechterhand van Rob Penders, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Helmond Sport. Volgens technisch manager Rob Servet brengt Van Kempen veel ervaring en voetbalkennis mee naar de club. De extreme hitte in Parkstad heeft gevolgen voor verschillende activiteiten in Kerkrade. Zo gaat de zomermarkt in Chevremont, die woensdag gepland stond, niet door. De markt rond gemeenschapshuis, het Chevronethoes, zou vooraf worden ingevuld door oudere wijkbewoners die hun eigen creaties zouden verkopen. Vanwege de verwachte temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. Ook de Van Melick-groep Roda Run gaat vrijdag niet door. De organisatie heeft het hardloopevenement in overleg met de gemeente Kerkrade en Gorzuid Limburg verplaatst naar 4 september. Vooral de verwachte temperatuur van rond de 37 graden en de deelname van veel kinderen aan de Roda Run Kids speelde daarbij een belangrijke rol. Volgens de organisatoren staan gezondheid en veiligheid voorop. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het nog heter. Dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan. Met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtv

0: Niall Horan. This Town op het einde van de 20 minuten hits. Non-stop en breuzeltje vrij. Met daarvoor nog de Black Eyed Peas. Ook Jason de Wild. En ja, Cheerio. Gezellig. En Ralph Sanchez. Oftewel, dat waren is in de 20 minuten hits. Non-stop en breuzeltje vrij. Er gebeurde nog op deze dinsdag 23 juli een feitje. We gaan terug naar het jaar 2023.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2023. Het Rijk stelt zo'n 1,25 miljoen beschikbaar voor de bouw van zo'n 244 nieuwe woningen verspreid over Parkstad. De bijdrage moet woningbouwprojecten versnellen.

Vriendschap is soms een illusie, maar soms ook helemaal niet. En als je echte vrienden om je heen hebt, dan heb je een heel mooi leven. Vrienden, zit erop. De middagshow voor vandaag. Maar morgen, op de woensdag, is de middagshow natuurlijk weer terug. Dus tussen 4 en 6 ontmoet ik je heel graag weer. Bis morgen. Diawa.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. Landgraaf.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
10: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een VIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu €64.000 per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna €5 miljoen aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
13: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
14: Win jij de allerlaatste tickets?
13: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
15: Kom binnen!
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
17: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
18: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
17: Inderdaad, echt vakwerk.
18: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
19: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
20: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
19: Nee, je hebt niet goed gekeken.
20: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
19: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
20: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
21: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
22: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij Taxi Centraal.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw wordt omgevormd tot een zorgcentrum waar onder meer huisartsen en een fysiotherapiepraktijk worden ondergebracht. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Op dit moment verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zij verhuizen op termijn naar een andere locatie. De verbouwing van het voormalige gemeentehuis staat gepland voor begin 2027. Volgens de gemeente wordt daarmee een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum van Schinveld. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe woningen in het centrum. De gemeente verwacht dat de eerste woningbouwprojecten in 2028 van start kunnen gaan. Roda JC heeft de technische staf voor komend seizoen versterkt met Frank van Kempen. De 54-jarige Limburger wordt de nieuwe assistenttrainer van hoofdtrainer Rob Penders en heeft een contract voor 1 seizoen getekend. Van Kempen is geen onbekende in Kerkrade. Eerder was hij al actief als hoofd van de jeugdopleiding van Roda. Daarnaast werkt hij onder meer bij VVV Venlo, Helmond Sport, PSV, Sparta Rotterdam en NAC Breda. De afgelopen jaren was hij actief als bondscoach van verschillende Indonesische jeugdteams. Bij Roda JC wordt hij de rechterhand van Rob Penders, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Helmond Sport. Volgens technisch manager Rob Servet brengt Van Kempen veel ervaring en voetbalkennis mee naar de club. De extreme hitte in Parkstad heeft gevolgen voor verschillende activiteiten in Kerkrade. Zo gaat de zomermarkt in Chevremont, die woensdag gepland stond, niet door. De markt rond gemeenschapshuis, het Chevronethoes, zou vooraf worden ingevuld door oudere wijkbewoners die hun eigen creaties zouden verkopen. Vanwege de verwachte temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. Ook de Van Melick groep Roda Run gaat vrijdag niet door. De organisatie heeft het hardloopevenement in overleg met de gemeente Kerkrade en Gorzuid-Limburg verplaatst naar 4 september. Vooral de verwachte temperatuur van rond de 37 graden en de deelname van veel kinderen aan de Roda Run Kids speelde daarbij een belangrijke rol. Volgens de organisatoren staan gezondheid en veiligheid voorop. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het nog heter. Dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan. Met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
0: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw wordt omgevormd tot een zorgcentrum waar onder meer huisartsen en een fysiotherapiepraktijk worden ondergebracht. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Op dit moment verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zij verhuizen op termijn naar een andere locatie. De verbouwing van het voormalige gemeentehuis staat gepland voor begin 2027. Volgens de gemeente wordt daarmee een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum van Schinveld. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe woningen in het centrum. De gemeente verwacht dat de eerste woningbouwprojecten in 2028 van start kunnen gaan. Roda JC heeft de technische staf voor komend seizoen versterkt met Frank van Kempen. De 54-jarige Limburger wordt de nieuwe assistenttrainer van hoofdtrainer Rob Penders en heeft een contract voor 1 seizoen getekend. Van Kempen is geen onbekende in Kerkrade. Eerder was hij al actief als hoofd van de jeugdopleiding van Roda. Daarnaast werkt hij onder meer bij VVV Venlo, Helmond Sport, PSV, Sparta Rotterdam en NAC Breda. De afgelopen jaren was hij actief als bondscoach van verschillende Indonesische jeugdteams. Bij Roda JC wordt hij de rechterhand van Rob Penders, met wie hij eerder succesvol samenwerkte bij Helmond Sport. Volgens technisch manager Rob Servet brengt Van Kempen veel ervaring en voetbalkennis mee naar de club. De extreme hitte in Parkstad heeft gevolgen voor verschillende activiteiten in Kerkrade. Zo gaat de zomermarkt in Chevremont, die woensdag gepland stond, niet door. De markt rond gemeenschapshuis, het Chevronethoes, zou vooraf worden ingevuld door oudere wijkbewoners die hun eigen creaties zouden verkopen. Vanwege de verwachte temperaturen heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. Ook de Van Melick groep Roda Run gaat vrijdag niet door. De organisatie heeft het hardloopevenement in overleg met de gemeente Kerkrade en Gorzuid Limburg verplaatst naar 4 september. Vooral de verwachte temperatuur van rond de 37 graden en de deelname van veel kinderen aan de Roda Run Kids speelde daarbij een belangrijke rol. Volgens de organisatoren staan gezondheid en veiligheid voorop. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het nog heter. Dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan. Met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
12: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Dit is RTV Parkstad. Jouw hit. Jouw nieuws. Dit is RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïnse leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Kom binnen!
14: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

Ja, dan is het weer dinsdagavond. En hier begint Waffen Alles te piepen. Ja, eerste track. Energize Me van F2 Forever. Trouwens, dinsdagavond 23 juni 2026. De laatste dinsdag. Nee. Volgende week dinsdag is de 30ste. De voorlaatste dinsdagavond van de maand juni. Dus nog niet de laatste CD van de maand. Trek maar de voorlaatste van Erik Groenewold met zijn album Bad Bones. Maar dat was in het volgende uur. Je zult misschien vanavond een beetje opvallen dat er wat tracks in zitten in de vorm van Energize Me, zoals net van After Forever. Of dadelijk ACDC High Voltage. Ride the Lightning. Nou, dit is puur even om Jochen een hart onder de riem te steken. Een kerel, de nieuwe defibrillator, hem kiest de morgen. En dan werkt alles weer. Kerpels, ook iets nieuws. Nieuw album. Album gaat heten Storm, zie auf. En dit is nu single Kryptonite.

0: AC/DC High Voltage. En volgens mij is dat best een oude track van AC/DC. Want die kwam namelijk in 1976 van het gelijknamige album High Voltage. Toen nog uit op het Albert label. Volgens mij was het een Australisch label. 8:15 geweest. Tijd voor de Rock Light track van de week. Deze keer is het Monique Kickstart My Heart.
1: De Rock Light track van de week.

tijdens de oorlog van zijn kerdenkjes weer uit de oude doos heropgenomen, hergeredit of weet ik wat allemaal. Ik ga het allemaal uitzoeken. Het komt in ieder geval van de Best of Night Ranger. Een hele goede oude track. You Can Still Rock in America. Ja, you also can play soccer in America. Zoals tegenwoordig. Arnold Saint kwam in een nieuw album een paar weken geleden. Emotion Factory Reset. That is close to the bone.

0: Ja, Dave Mustaine schreef aan het nummer mee en dag op het laatste Megadeth-album met de titel Megadeth. Nou, Ride the Lightning plak ik er even bij. Nou, Dave, dat heb je top gedaan. En het is toch wel duidelijk te horen dat ook het origineel eigenlijk uit de vingers kwam natuurlijk van Dave Mustaine. Volgens mij kreeg hij ook de credits op dat album. Hey, het is dik voorbij 9:30, van bijna 9:40. Tijd voor de Rabbi Debbie van de week. Ik kreeg vanmiddag binnen nieuwe Behemoth Eye Sculpture.
1: This is the Rabbi Debbie of the week.

Gutsy, nieuwe track van Airborne. En Airborne is trouwens ook te zien op 10 juli op de Boerspop vrijdag. Met onder andere With Temptation, Biohazard, Volbeat sluiten daar af om maar een paar leuke te noemen. Europe stond afgelopen weekend als een van de afsluiters op het Graspop Metal Fest. Dit is een van de laatste singles, niet de laatste, maar één na laatste single. One on One, Europe.

even wat anders tussendoor. Beth Hart. Het album is al een, volgens mij net uit of een paar weken uit. Dit is de nieuwste single van Beth Hart van het album You Still Got Me, Stuff For You. Hey, we gaan langzaam een bruggetje maken naar het volgende uur. En dat bruggetje gaat Judas Priest maken met Electric Eye. Jochen, you know why.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
7: Yeah.

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spremont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: RTV Parkstad.
1: Tada, voor de laatste keer als... Nee, laatste keer, voor de laatste keer als een CD-track van het album van de maand. Ik heb het over Bad Bones van Erik Grunewald. En jullie hoorden net Praying for a Miracle. Nou, dat doen we allemaal wel eens een keer. En wie weet, soms komen miracles uit. Hey, tijd voor een live track. Freeze Comment. Even helemaal uit de oude doos gegraven. Daar heb ik het over. Wanneer is dat ding uitgekomen? Even op de lijstje kijken. 1997 alweer. Memorabel jaar. De jaar dat de rock startte trouwens. En dit is Shock Me. Origineel natuurlijk van Kiss. Daarna is het tijd voor de Eureo Festival Gig Guide.
2: I'll tell you a short story here about Ace. How many people here have ever been electrocuted? Not very many. This happened to Ace in his old band, see? One night he was climbing the top of his amplifiers and he grabbed hold of something. Something wasn't grounded out properly and shocked the living shit out of himself. Sounded just like this shit right here. When he came to, he

0: back.
1: Thank you.
0: Yeah! Feels good!
2: Dit is de Euregio Rock Guide.
3: De Euregio Rock Gig Guide van dinsdagavond 23 juni 2026. En dan gaan we even de festivals aanhalen. In de mooie Eifel, en dat heet daar zo schön Aussicht, in de buurt van naast Niedecken Schmied, om zo te zeggen, is het jaarlijkse Tolle Rock Festival. En daar staat onder andere Accept. De dames van Tunnelmoor om een paar te noemen. Maar check hem even uit. Tolle Rock in de Eifel, 10 en 11 juli. Datzelfde weekend is ook Bospop natuurlijk. En dat is dan 10, 11 en 12 juli op het evenemententerrein Noord in Weert. En daar heb je op de vrijdag, en ik had het al over, onder andere Volbeat Biohazard. Withem Temptation, om daar ook maar eventjes een paar van te noemen. Of even, ik heb hier het hele programma liggen op de flyer. Nou, in ieder geval op de vrijdag. Volbeat, Withem Temptation, Airborne, Florianse, Steel Panther, Biohazard, Paris, Biscuit Park, Alle Venable, The Damn Truth. Die komen trouwens ook binnenkort in Verrier. Regressive Hypnosis, The Dream Theater Tribute Act. Extravagante, kun je bijna zeggen. Harlem Drive, The Hera en de Munchie Bunch. Dat allemaal op vrijdag 10 juni. Dan neem ik meteen even het Bobfest mee. Dat is op 25 juli in het Hockeypark in München Gladbach. Dat heet tegenwoordig Sparkassenpark. En daar staan Judas Priest, Airborne, Behind the Black, Nester,

0: Phil Campbell en de Basalt Sons staan daar ook. Even kijken, dan gaan we even verder met andere festivals. Wat had ik hier nog meer staan? Toch eventjes mijn telefoon erbij pakken. Andere blaadjes door elkaar liggen hier. Bobfest had ik. De Gams komen trouwens ook nog in Mönchengladbach. Dan heb ik Koningspop. Dat is helemaal verschoven naar 1 augustus. Westelijke Kanaalweg Enslo. 14, 15, 16 augustus. Dynamo Metalfest. IJsportcentrum Eindhoven, waar Halloween afsluit. En 18 en 19 september. En er komt allemaal nog veel meer aandacht voor het Golden Age Rock Festival in het Centre Culturel de Chine. Verder met de muziek, live muziek. Ja, de live versie van Zaga's Wind Him Up.
1: De Regio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

donder dadelijk gewoon zo nog exact hiermee onder de rock classics gaan laten vallen. En ik sluit natuurlijk dit uur af met een rock classic om het bruggetje te maken naar een derde uur puur en alleen rock classics. Half elf, we zitten precies op de helft. Skid Row, You've Gone Wild.

0: Tokyo, you're wonderful. Thank you.
1: Origineel natuurlijk van Thin Lizzy, hier gedaan door Blue Murder, Dancing in the Moonlight. En dat komt ook van dat album. Hoe heet dat album? Screaming Blue Murder, Dedicated to Phil Minot. Hoe kan het ook anders? Eerbetoon uit 1994 alweer. Ik had het over een bepaalde act die op het Bobfest kwam. Nou, dit zijn ze, Nestor.

jullie. Ik zei beloofd en ze kwamen er fast as a shark. En dan een mooie recente live versie. Afgelopen weekend stond Youngblood op Pinkpop. Ik moet zeggen, ik vond het wel een vet en heel erg energierijk optreden. Hij bracht onlangs een single uit samen met Aerosmith. This is my only angel.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: gekomen te zetten de wekker.
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.
5: Funk.

Rock Classics van de af met Ram Jam's Black Betty uit 1978 alweer, mensen. Wat hebben we nog meer voor jullie? Blue Oyster Cult, John Cougar Mellencamp en deze van Deep Purple.

natuurlijk. Ik ben koelde trouwens ietsjes af, maar nog niet wat we ons wensen natuurlijk. Maar laten we niet klagen. Gewoon genieten nog dit uur van Rock, de Rock Classics. Ik heb nog Sleet voor jullie en ik heb de Sweet voor jullie.

met de Tiger Feet maakte het drietalletje compleet. Phil Lynott, ja, die hadden we de vorige uur ook, of niet helemaal, Blue Murder natuurlijk met Ode aan hem met Dancing in the Moonlight. Die komt tot elkaar met Old Town. Maar eerst even verder met Led Zeppelin. You need-

0: Ron, je redo zit er bijna op. Ik heb nog een kleine 20 minuten waar alvast intrek in zit. Dadelijk die bijna 10 minuten duurt. Bedankt dat jullie erbij waren vandaag. We hadden natuurlijk de Rabbi Dabbi in de week van Megadeth, Ride the Lightning. Nee. Die draaiden we voor Jochen. Behemoth, Ice Sculpture. Dat was de Rabbi Dabbi. We hadden wel een rocklight track in de vorm van Modico, Kickstart My Heart. En van het album van de maand juni, Bad Bones van Eric Grunwald, draaiden we vandaag Praying for a Miracle. Nou, hier zijn jullie helemaal weer up-to-date. Ik zou zeggen, bedankt voor luisteren, slaap lekker en morgen vroeg gezond weer op.
1: Some of you may remember we recorded a live album here in 1983, I think it was. Some magical moments, some magical memories. Here's one. This song belongs to you. Let's sing this one together.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen, en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Stuur je appje naar

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat?
1: Het geluid van Parkstad in de zomer.
2: Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terhole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.